0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Willy.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 6 uur.
4: Goedemorgen. Iran bevestigt dat het vredesakkoord over de oorlog in het Midden-Oosten mogelijk de komende dagen wordt ondertekend. Dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Volgens hem bevat het akkoord onder meer de opheffing van de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens en een nieuwe beheersstructuur voor de straat van Hormuz. Maar vrede is er nog niet, zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
5: Noem het een soort van voorakkoord. De moeilijkste knopen moeten daarna nog worden doorgehakt. Als het tot zo'n voorakkoord komt, gaan we beginnen aan een nieuwe fase van 60 dagen staakt het vuren. En zou er dan een akkoord gevonden moeten worden over dat nucleaire aspect? Mag Iran zich nog bezighouden met nucleaire faciliteiten? Wat moet er gebeuren met het verrijkte uranium?
4: Intussen waarschuwt Israël de VS dat ze moeten opletten als ze toegevingen doen aan Iran. In Amsterdam zijn er geen slachtoffers gevonden onder het puin na de zware explosie in een appartementsgebouw gisteren. Dat meldden de hulpdiensten. De explosie vond plaats in een fitnesscentrum. Daarbij vielen 7 gewonden. 2 van hen zijn er zwaar aan toe. Meerdere mensen werden ook opgepakt. Het is nog niet duidelijk hoe de explosie is ontstaan. Volgens Nederlandse media lagen er mogelijk explosieven voor plofkraken in de kelder van het gebouw. En op het WK voetbal heeft gastland Amerika zijn openingswedstrijd overtuigend gewonnen van Paraguay. Het werd 4-1. Bij de rust stond de VS al 3-0 voor. In de tweede helft vielen er nog 2 doelpunten. De VS is ook meteen leider in groep D. Morgenochtend spelen Australië en Turkije nog tegen elkaar. Gisteravond bleef gastland Canada dan weer steken op een 1-1 gelijkspel tegen Bosnië-Herzegovina. Deze ochtend is het eerst waar bewolkt, mogelijk wat lichte regen. Daarna geleidelijk meer opklaringen bij zo'n 21 graden. Morgen begint zonnig, daarna wisselend bewolkt bij maxima tot 20 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden. Vanaf woensdag zonniger en warmer.
2: Music Matters.

0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.

0: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
1: En ook uw budgetvakantiepech.
0: Wat?
1: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
0: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
1: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
2: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
1: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
3: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
4: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
7: IKEA.
8: IKEA. IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
9: Willy.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Bent van Looy.
2: Ik worstelde veel meer met hoe ik eruit zag op mijn 30ste dan nu.
0: Over haar dat verdwijnt op je hoofd.
2: Ik moet me altijd niet scheren.
0: En weer opduikt op de gekste plekken.
2: Ik begin misschien eindelijk twee baardharen te krijgen, dus voor mij is dat ongelooflijk nieuws.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app, of kijk op VTM Go. Willy.
3: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
4: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helkteren. Mannetjes, klaar voor het WK? Koop nu één bakkristal 0.0 en krijg de twee daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 7 uur.
6: Goedemorgen. Op de E403 in Isegem in West-Vlaanderen is de weg volledig versperd richting Brugge. Komt door een zwaar verkeersongeval. Daarbij vielen 7 gewonden, onder hen 2 kinderen. Een wagen met die 2 kinderen en 2 volwassenen aan boord was er gestopt aan een afrit, waarop die werd gegrepen door een bestelwagen. Het is niet duidelijk hoe de slachtoffers eraan toe zijn. De hulpdiensten zijn ter plaatse. Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, dan verliest de regering De Wever haar meerderheid. Dat blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. Politiek journaliste Fleur Mees legt uit.
7: Amper 70 van haar nu 85 zetels houdt ze nog over. En dat is het slechtste resultaat sinds de verkiezingen. Het is ook te weinig om te besturen, want daarvoor heb je minstens 76 zetels nodig. Vooral de MR incasseert een reusachtige dreun en speelt 7 zetels kwijt. Ook N-VA, Vooruit en CD&V leveren een paar zetels in, maar de schade blijft daar relatief gezien beperkt.
6: De oppositiepartijen profiteren daarvan. Vlaams Belang krijgt er 6 zetels bij. PvdA boekt 5 zetels winst en ook de PS krijgt 3 extra zetels. En op het WK voetbal heeft gastland Amerika zijn openingswedstrijd overtuigend gewonnen van Paraguay. Het werd 4-1. Bij de rust stond de VS al 3-0 voor. In de tweede helft vielen er nog 2 doelpunten. De VS is ook meteen leider in groep D. Morgenochtend spelen Australië en Turkije nog tegen elkaar. En gisteravond bleef gastland Canada dan weer steken op een 1-1 gelijkspel tegen Bosnië-Herzegovina. Deze ochtend is het eerst zwaar bewolkt, mogelijk wat lichte regen ook. Daarna geleidelijk meer opklaringen bij zo'n 21 graden. Morgen begint zonnig, daarna wisselend bewolkt bij maximaal tot 20 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden. Vanaf woensdag zonniger en warmer.

0: Cheap Goat is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Goat live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Medi-Market. Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
2: Zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: De maand juni, geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist, de zon eindelijk op haar straalst, sproeten op hun sproetst, de broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst en de promoties op hun wauwst.
4: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
5: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immo's Koopman.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immo's Koopman.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
5: Immo's Koopman.
8: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
9: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
8: Hoe praat jij nu?
9: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
8: En vind je vrouw dat niet lastig?
9: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
10: Mobile Vikings.
8: Play it smart.
11: Mannekes,
12: vader.
11: Bobby is zo vrolijk.
12: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
11: En waarom?
12: Nog tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
13: En wat willen we?
12: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
14: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
15: Tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
16: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
17: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
18: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
19: Xina.
18: Info in je winkel of op xina.be.

0: 1.
1: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
3: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
4: Yes, of Corsa.
3: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf €179 per maand in lease and go?
4: Yes.
3: En tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
3: Kom langs in je Opel Verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: 3, 2, 1.
6: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
7: Sorteren kan je zo meteen.
8: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Taco met kip en...
8: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
10: Caramba.
8: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
12: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke.
13: Yeah.
12: 4 zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen. Sunday Bloody Sunday. Straks om 10 uur op Willy.
14: Music Matters. Willy.
12: Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app.
15: Medi-market.
16: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
17: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: Willy presents Dranouter. Het familiefestival aan de voet van de Kemmelberg. Van 7 tot en met 9 augustus. Met onder meer... De Koks. Flip Kaulier, Dress Like Boys en Sylvie Kreusch. Tickets en info, festivaldranouter.be. Willy, music matters. Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
2: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
0: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
3: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 8 uur.
6: Goedemorgen. Op de E403 in Isegem in West-Vlaanderen is de weg volledig versperd richting Brugge. Komt door een zwaar verkeersongeval. Daarbij vielen 6 gewonden, onder hen 2 kinderen. Eerder was er sprake van 7 gewonden. Het ongeval gebeurde toen een wagen werd gegrepen door een bestelwagen. Daarna botsten ook nog 2 andere wagens op elkaar. Mogelijk had een van de bestuurders het eerste ongeval niet opgemerkt. Het is niet duidelijk hoe de slachtoffers eraan toe zijn. De hulpdiensten zijn ter plaatse. Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, dan verliest de regering De Wever haar meerderheid. Dat blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. Politiek journaliste Fleur May slecht uit.
7: Amper 70 van haar nu, 85 zetels houdt ze nog over. En dat is het slechtste resultaat sinds de verkiezingen. Het is ook te weinig om te besturen, want daarvoor heb je minstens 76 zetels nodig. Vooral de MR incasseert een reusachtige dreun en speelt 7 zetels kwijt. Ook N-VA, Vooruit en CD&V leveren een paar zetels in, maar de schade blijft daar relatief gezien beperkt.
6: De oppositiepartijen profiteren daarvan. Vlaams Belang krijgt er 6 zetels bij. PvdA boekt 5 zetels winst en ook de PS krijgt 3 extra zetels. In Antwerpen was het gisteravond onrustig in de Safehoek. Daar brak een massale vechtpartij uit met messen en metalen staven. 1 iemand raakte gewond. Hij ligt in het ziekenhuis. De politie rukt ook massaal uit, vertelt woordvoerder Sven Lomaert.
8: Dat bleek inderdaad toch wel om een 20-tal personen te gaan. In eerste instantie was het vooral de bedoeling om die van elkaar te scheiden. Dat ging niet zonder slag of stoot. Dat escaleerde iedere keer terug opnieuw. Mogelijk was het een verkeersagressie die geëscaleerd is, maar dat is maar een piste, dus dat moet verder onderzocht worden.
6: Het is niet duidelijk of er mensen zijn opgepakt. Iran bevestigt dat het vredesakkoord over de oorlog in het Midden-Oosten mogelijk de komende dagen wordt ondertekend. Dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Volgens hem bevat het akkoord onder meer de opheffing van de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens en ook een nieuwe beheerstructuur voor de straat van Hormuz. Maar vrede is er nog niet, zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
9: Noem het een soort van voorakkoord. De moeilijkste knopen moeten daarna nog worden doorgehakt. Als het tot zo'n voorakkoord komt, gaan we beginnen aan een nieuwe fase van 60 dagen staakt het vuren. En zou er dan een akkoord gevonden moeten worden over dat nucleaire aspect? Mag Iran zich nog bezighouden met nucleaire faciliteiten? Wat moet er gebeuren met het verrijkte uranium?
6: Intussen waarschuwt Israël de VS dat ze moeten opletten als ze toegevingen doen aan Iran. En op het WK voetbal heeft gastland Amerika zijn openingswedstrijd overtuigend gewonnen van Paraguay. Het werd 4-1. Bij de rust stond de VS al 3-0 voor. In de tweede helft vielen er nog 2 doelpunten. De VS is ook meteen leider in groep D. Morgenochtend spelen Australië en Turkije nog tegen elkaar. En gisteravond bleef gastland Canada dan weer steken op een 1-1 gelijkspel tegen Bosnië-Herzegovina. Deze ochtend is het eerst zwaar bewolkt, mogelijk wat lichte regen. Daarna geleidelijk meer opklaringen bij zo'n 21 graden. Morgen begint zonnig, daarna wisselend bewolkt bij maxima tot 20 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden. Vanaf woensdag zonniger en warmer.

dock of Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

0: tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel. Leef beter.
2: Hey, ik ben Dave van Prikkentik, Houthalen Helktre. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
3: Zeker weten. Koop nu één bak of clip Kristal 0.0 en krijg de twee daar gratis bij. Dat is kaching en daarna ching ching. Yes!
2: Een meesterlijk gebouwenactie in elke Prikkentik van België.
3: Daar drinken we eentje op.
2: En nog verantwoord ook. Ching!
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een

0: voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
3: Ja, perfect om het gras te maaien. Ja. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
2: Echt? Oh, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
5: Bepat.
4: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
6: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
8: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini barbecue worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
9: What did you steal?
10: Secrets.
11: Vanaf 10 juni.
12: The human race cannot accept what we know.
11: Steven Spielberg.
13: If you do this, there's no undoing it.
14: This is Disclosure Day.
11: Disclosure Day in de bioscoop.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Bent van Looy.
2: Ik worstelde veel meer met hoe ik eruit zag op mijn 30ste dan nu.
0: Over haar dat verdwijnt op je hoofd.
2: Ik moet me nu altijd niet schelen.
0: En weer opduikt op de gekste plekken.
2: Ik begin misschien eindelijk twee baardharen te krijgen. Dus voor mij is dat ongelooflijk nieuws.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
3: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
4: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
6: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
7: Amai.
6: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
7: Handig.
8: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalker op de parking.
6: Ja, handig inderdaad.
5: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
9: Volkswagen. Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
10: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
9: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
11: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchtre. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bakkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
12: Het nieuws van 9 uur.
13: Goedemorgen. Al maar meer jongeren beginnen met gokken tijdens grote voetbaltoernooien zoals het WK. Dat blijkt uit cijfers van de Kansspelcommissie. Het gaat daarbij vooral om jonge mannen. Ze worden aangetrokken door reclames online of in bushokjes en voetbalstadions. Gokbedrijven bieden ook massaal promoties aan om klanten te lokken. Experten vrezen dat het aantal gokverslavingen na het WK fors zullen toenemen. Bij het vorige EK 2 jaar geleden werd ruim €320 miljoen ingezet. Gokbedrijven maakten daarbij €36 miljoen winst. De E403 in Isichem in West-Vlaanderen is opnieuw vrij na het zware verkeersongeval vannacht. Daarbij vielen 6 gewonden, onder hen ook 2 kinderen. Bij het ongeval waren 4 wagens betrokken. Het onderzoek loopt. Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, dan verliest MR bijna een derde van zijn kiezers en wordt PS opnieuw de grootste partij. MR zou vandaag amper 20,1% halen. De PS klimt dan weer naar 29,1%. Politiek journalist Karel Latré verklaart.
14: Boucher noemt zichzelf een volksliberaal. Hij werd de grootste door zelfs kiezers van de PS en de Groenen te winnen met beloftes over extra loon. Maar Boucher is die kiezers alweer kwijt. Komt daar nog eens bij dat de MR onder druk staat door besparingen in het Franstalig onderwijs. Resultaat straks, Boucher zal het onderste uit de kan willen halen bij de begrotingsgesprekken.
13: In Vlaanderen wordt Vlaams Belang de grootste partij van Vlaanderen met ruim 26,5%. Dat is ruim 4% meer dan de N-VA van premier De Wever. In Antwerpen was het gisteravond onrustig in de Zeehoek. Daar brak een massale vechtpartij uit met messen en metalen staven. 1 iemand raakte gewond, hij ligt in het ziekenhuis. De politie rukte massaal uit, vertelt woordvoerder Sven Lomaert.
15: Dat bleek inderdaad toch wel om een 20-tal personen te gaan. In eerste instantie was het vooral de bedoeling om die van elkaar te scheiden. Dat ging niet zonder slag of stoot, hè. Dat escaleerde iedere keer terug opnieuw. Mogelijk was het een verkeersagressie die geëscaleerd is, maar dat is maar een piste, dus dat moet verder onderzocht worden.
13: Het is niet duidelijk of er mensen zijn opgepakt. En een domper voor de Engelse nationale ploeg op het WK voetbal in de VS, want dieven hebben daar vannacht toegeslagen en ze namen onder meer schoenen en ballen mee. De politie van Kansas bevestigde de diefstal, maar gaf verder geen details. Volgende week dinsdag spelen de Engelsen hun eerste match op het WK tegen Kroatië. Deze ochtend is het eerst zwaar bewolkt, mogelijk wat lichte regen ook. Daarna geleidelijk meer opklaringen bij zo'n 21 graden. Morgen begint zonnig, daarna wisselend bewolkt bij maxima tot 20 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden. Vanaf woensdag zonniger en warmer.

0: Cheap Cult is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Cult live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
3: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal!
4: KLM zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
3: Heerlijk in de kruising!
4: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
3: Goal, score!
4: Mis geen bal van het WK voetbal bij KLM. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken?
7: Taco met kip en...
5: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
7: Caramba.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
8: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1... Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
11: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
12: Dat is de ja van Jumbo.
13: Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop van of 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
14: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sayo shampoo en conditioner, 5 voor maar €15.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
17: Xina.
16: Info in je winkel of op xina.be.
18: Willy. Music Matters.

ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke.
1: Yep. Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen. Sunday Bloody Sunday, straks om 10 uur op Willy.
2: Music Matters. Willy.
1: Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app.
3: Ligt het op water, het op werk, het op stroom, dat moet je recuperen.
4: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
5: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
6: Onze hond eet alleen als Helga in haar handen klapt.
7: Voilà, ik klap en dan eet hem.
6: Kun je het zien?
5: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
8: Code yellow!
1: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
9: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
10: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
9: Echt? Oh, merci.
1: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
11: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
12: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.

0: Willy. Music Matters. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Koffer gestolen in Kreta?
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 10 uur.
4: Goedemorgen. Al maar meer jongeren beginnen met gokken tijdens grote voetbaltoernooien zoals het WK. Dat blijkt uit cijfers van de Kansspelcommissie. Het gaat daarbij vooral om jonge mannen. Ze worden aangetrokken door reclames online of in bushokjes en voetbalstadions. Gokbedrijven bieden ook massaal promoties aan om klanten te lokken. Experten vrezen dat het aantal gokverslavingen na het WK fors zullen toenemen. Bij het vorige EK, 2 jaar geleden, werd ruim 320 miljoen euro ingezet. Gokbedrijven maakten daarbij 36 miljoen euro winst. De brandweervakbonden dreigen met een staking deze maand. Aanleiding is een hervorming die bevoegd minister Quentin wil doorvoeren. Daarbij zou het centraal ingangsexamen geschrapt worden en mogen hulpverleningszones zelf personeel aanwerven. De vakbonden vrezen dat het personeel en de bevolking zo in gevaar komt. Maar volgens de Vereniging van Brandweervrijwilligers is de hervorming broodnodig. Geert Olivier.
5: We zien dikwijls dat men door de ganse procedure die 2 jaar ongeveer loopt, dat men het al niet meer ziet zitten. Wanneer we dus die drempels kunnen wegnemen, denken we dat dat positief gaat uitdraaien om de mensen zover te krijgen, toch te starten met een opleiding. Wanneer dat het er niet komt, ja, dan gaan we tot de vaststelling komen dat er steeds meer en meer posten onbeschikbaar staan.
4: Ons land telt in totaal 17.000 brandweerlui, onder hen zo'n 10.000 vrijwilligers. In het Midden-Oosten heeft het Amerikaanse leger vannacht verschillende Iraanse drones neergehaald in de straat van Hormuz. Die zouden er verschillende schepen gevisieerd hebben. Dat is opvallend, want gisteravond meldde Pakistan nog dat Iran en de VS het eens waren over een vredesdeal in het Midden-Oosten. Daarin staat onder meer dat de internationale handelsroute in de zeestraat open blijft. Geleidelijk meer opklaringen. Deze namiddag overal zonnig en droog bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plekken droog, maxima tot 22 graden. Maandag zelfde weer bij zo'n 20 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer.
3: Willy. Music Matters.
0: Sunday, Bloody Sunday. Katrien Moerkerke.
6: Hier ben ik weer met 2 uur aan goede muziek die ook echt over iets gaat. Goedemorgen.

The men of the power are losing control by the hour over de wapenwetloop, de Koude Oorlog in de jaren 80. Je hoorde Land of Confusion van Genesis. Perfect toepasbaar op vandaag. En dat de geschiedenis zich vaak herhaalt, hoor je 2 uur lang via de muziek. In deze Sunday Bloody Sunday, geschiedenis en protest en de muziek die daaruit ontstaat. Over die Koude Oorlog is er wel wat muziek gemaakt. De schrik voor die rode knop, de vijand uit het oosten. Deze is gewoon van eigen bodem. Mijn laatste Sovjet van de geweldige Kreuners.

0: Nic ni Sibirija, ne hoću brežo Rigen, a toliko važno bi u.
1: Nee, het is niet Jan van Eyck die hier een mondje Russisch praat, wel een medewerker van de studio die ook tolk was. Dit programma is genoemd naar een nummer van U2 over het conflict in Noord-Ierland, unionisten versus nationalisten. Wel, de Police, een van mijn favoriete groepen, schreef er ook een nummer over. Met een boodschap van hoop, dit is het prachtige Invisible Sun van de Police.

There has to be an invisible sun. Vooral voor drummer Stuart Copeland was dit nummer zeer belangrijk. Hij groeide op in Libanon, dat later ook verscheurd raakte door een burgeroorlog. Tijd nu voor een streepje reggae. Van een beetje provocatie was Serge Gainsbourg niet zo heel vies. Eind jaren 70 besloot hij daarom het Franse nationale volkslied te overgieten met een lekkere reggae-saus en zo een middelvinger uit te steken naar het Frans conservatisme.

0: cetera. Een fuck you naar het Frans conservatisme. Provoceren deed het zeker. Een echte politiek schandaal werd het, met doodsbedreigingen en alles aan het adres van Gainsbourg. Het volgende nummer is er eentje dat de voorbije weken heel vaak werd doorgestuurd via de Willy-app. Merci dus voor al jouw inspiratie voor Sunday Bloody Sunday. Zometeen Neil Young en let vooral op die geweldige intro.
1: Willy presents Jera on Air. Het punk, hardcore en metalcore festival van Nederland. Van 25 tot en met 27 juni. Met onder meer The Offspring, Rise Against, Architects en Papa Roach. Tickets en info, jeraonair.nl.
2: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Taco met kip en...
2: Avocado, want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
4: Caramba.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
5: Mannetjes,
6: vader.
5: Bobby is zo vrolijk.
6: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
5: En waarom?
6: Nog tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
7: En wat willen we?
6: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
8: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
9: Tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
11: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
10: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
12: Ik ga winnen, ik voel het.
10: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 2 miljoen euro. Lotto. Omdat het kan.
13: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
14: Krevel. Leef beter. Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit. Met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99. Met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
15: IKEA.
14: Voorwaarden op IKEA.be.
16: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Sunday Bloody Sunday. Met Katrien Moerkerke.
18: It's a song I wrote about the Kent State tragedy.

De live versie van Ohio met luid applaus. Het nummer gaat dan ook over een vreselijk verhaal van vier studenten die werden doodgeschoten tijdens hun protest tegen de Vietnamoorlog. Terug naar de Koude Oorlog en de angst voor de kernwapens met de bom van Doe Maar.

heel duidelijke opdrachten voor Public Enemy eind jaren 80. Een nummer geschreven op verzoek van filmregisseur Spike Lee voor zijn film Do the Right Thing over raciale spanningen in een wijk in Brooklyn. Het is een aanval van de zwarte man in de straat versus de witte man. Fight the power. Ook Lenny Kravitz schreef over racisme na een incident

0: Kravitz beschrijft hier hoe een taxichauffeur hem weigerde mee te nemen omdat hij gekleurd was en hoe het zelfs tot een vechtpartij kwam. Zometeen hebben we een nummer uit Amsterdam, ook over racisme.
1: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
2: Ik kijk er naar uit. Not.
1: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Bent van Looy.
3: Ik worstelde veel meer met hoe ik eruit zag op mijn 30ste dan nu.
1: Over haar dat verdwijnt op je hoofd.
3: Ik moet me altijd niet schelen.
1: En weer opduikt op de gekste plekken.
3: Ik begin misschien eindelijk twee baardharen te krijgen, dus voor mij is dat ongelooflijk nieuws.
1: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app, of kijk op VTM Go. Willy.
4: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Voorwaarde op kia.be.
6: Kessie, Kendo, dat wordt lekker zonne-kessie. Want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
8: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
7: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app?
9: Amai, het is echt eenvoudig.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: 3, 2, 1.
12: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
13: Sorteren kan je zo meteen.
14: What did you steal? Secrets.
15: Vanaf 10 juni.
16: The human race cannot accept what we know.
15: Steven Spielberg.
17: If you do this, there's no undoing it.
18: This is Disclosure Day.
15: Disclosure Day. In de bioscoop.
19: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis.
20: Ho, ho, dat is lekker scoren.
19: Dat is de ja. Van Jumbo.
21: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
22: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
23: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
22: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
24: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
25: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
24: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
1: Sunday Bloody Sunday. Met Catherine Moerkerke.

een jongen van 15 van Antilliaanse afkomst. In 1983 doodgestoken in de straten van Amsterdam. Het wordt zowat beschouwd als de eerste racistische moord in het naoorlogse Nederland. Het liet de maatschappij achter in shock. En dan een vlijmscherp protestlied van Green Day uit 2004. Tegen de Amerikaanse politiek van die tijd, vooral gericht tegen de oorlog in Irak. Een openlijke fuck you voor de toenmalige Amerikaanse president Bush.

Nee, Holiday gaat niet over vakantie. En dit nummer... is trouwens ook een protestsong. Dolly Parton met 9 to 5.

Dit komt uit de film 9 to 5, waarvoor Dolly Parton dit nummer dus schreef. Het is een protestsong vermomd als catchy popnummer om de uitbuiting op de werkvloer aan te klagen. Het werd een gigantisch succes. Vorige week hadden we veel Bob Dylan, deze week veel Neil Young. Hier horen we hem met een poëtische waarschuwing voor de ondergang.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar 4,99 euro. Aldi. Altijd slim.
4: What did you steal?
5: Secrets.
6: Vanaf 10 juni.
7: The human race cannot accept what we know.
6: Steven Spielberg.
8: If you do this, there's no undoing it.
9: This is Disclosure Day.
6: Disclosure Day. In de bioscoop.
10: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bak kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
11: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
12: Het nieuws van 11 uur.
13: Goedemorgen. Vanaf december komen er op de hele Vlaamse arbeidsmarkt praktijktesten op discriminatie. Dat heeft bevoegd minister Gené beslist. Er zullen dan fictieve sollicitaties gebeuren om te kijken of kandidaten gelijk behandeld worden. Want uit onderzoek blijkt dat mensen met een migratieachtergrond of oudere mensen vaker benadeeld worden. Eerder zouden er enkel praktijktesten zijn in sectoren die daarmee akkoord gingen. Een deel van de brandweer dreigt met een staking deze maand. Aanleiding is een hervorming die bevoegd minister Quentin wil doorvoeren. Daarbij zou het centraal ingangsexamen geschrapt worden en mogen hulpverleningszones zelf personeel aanwerven. De vakbonden vrezen dat het personeel en de bevolking zo in gevaar komen, maar volgens de Vereniging van Brandweervrijwilligers is de hervorming broodnodig. Geert Olivier.
14: We zien dikwijls dat men door de ganse procedure die 2 jaar ongeveer loopt, dat men het al niet meer ziet. Zetten. En wanneer we dus die drempels kunnen wegnemen, denken we dat dat positief gaat uitdraaien om de mensen zover te krijgen toch te starten met een opleiding. Wanneer dat het er niet komt, ja, dan gaan we tot de vaststelling komen dat er steeds meer en meer posten onbeschikbaar staan.
13: Ons land telt in totaal 17.000 brandweerlui, onder hen zo'n 10.000 vrijwilligers. In het zuiden van Libanon heeft het Israëlische leger verschillende bombardementen uitgevoerd. Eerder riep het leger de burgers ook al op om te evacueren. Volgens Israël zijn de aanvallen gericht op de pro-Iraanse militie Hezbollah. Die reageerde dan weer met aanvallen op het noorden van Israël. Nochtans geldt er tussen beide landen een staakt het vuren. Geleidelijk meer opklaringen. Deze namiddag overal droog en zonnig bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, maximaal tot 22 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 20 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer.
15: Music matters.
16: Sunday Bloody Sunday. Katrien Moerkerke.
17: Ook vandaag worden er nog protestsongs gemaakt. Door Bob Villen bijvoorbeeld. Opgepast met je koffie, want het wordt nogal stevig. Goedemorgen.

Van Morrissey, frontman van de Smiths, weten we dat hij overtuigd vegetariër is. Het was voor hem dan ook een evidentie om vleeseters via één van zijn songs op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Als je vlees eet, veroorzaak je lijden. Geen excuses, meat is murder. Hier zijn de Smiths.

Elke dag zie ik miserie in het nieuws en zoveel nieuwe oorlogen. En elke keer weer wordt dit nummer als tegenreactie gedraaid. Maar het lijkt voorlopig niet te werken, helaas. Wie volgende week naar Pinkpop gaat, kan mee gaan protesteren met die van Idols. Dit is Danny Nedelko.

0: Danny Nedelko, het verhaal van een Oekraïense immigrant, een song tegen het nationalisme en voor de diversiteit. Straks nog eentje van Neil Young. Ja, veel Neil Young in deze uitzending. En dat is met opzet. Tegen het racisme, de uitbuiting, de slavernij in het zuiden van de VS zijn er heel wat songs geschreven. Neil Young deed dat ook met het volgende nummer.
1: Cheap Coat is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Coat live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
2: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
3: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
4: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
5: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
6: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
4: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
6: Ja, geel!
4: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
7: Oh, yellow! Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow! Zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
10: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sajo shampoo en conditioner, 5 voor maar €15.

0: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Bitterballen, hey, hey, hey. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Yeah! Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
4: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
5: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.
6: Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop van of twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
7: Sunday, bloody Sunday. Met Katrien Moerkerke.

Southerman van Neil Young over de Ku Klux Klan, het leed en de slavernij in het zuiden van de VS. Het volgende nummer is er eentje van David Bowie. Heroes, maar dan wel in de Duitse versie. Helden, omdat die voor mij zoveel harder binnenkomt, zoveel rauwer is. Bowie gaf ooit een memorabel concert aan de Berlijnse muur en hij zag hoe de toeschouwers aan de oost- en de westkant aan het meezingen waren. En het gaf hem zo'n emotionele lading. Het was een van de emotioneelste periodes uit zijn carrière, zei hij zelf. Het had ook enorme politieke gevolgen, want enkele dagen later gaf president Reagan een speech waarin hij zei, tear down this wall.

Helden, de rauwe Duitse versie van Heroes, nog altijd eentje die serieus binnenkomt. Pure punk nu uit de jaren 70 en de tijden lijken nog altijd niks veranderd. Politicians make a mess, giving people lots of stress. The Kids and Bloody Belgium.

Een zeer eenvoudige drumloop met synthesizer. Meer had Bruce Springsteen niet nodig om een van de meest herkenbare intro's te creëren. Die hoor je hier. Geschreven voor de film Philadelphia over de AIDS-problematiek en tegen homofobie. Dit is Bruce Springsteen en Streets of Philadelphia.

0: In al zijn eenvoud werd het nummer een gigantische wereldhit, won het een Oscar en 4 Grammys. En ik lees trouwens in de Willy-app dat jij dit ook absoluut fantastisch vindt. Zometeen nog een nummer tegen discriminatie, tegen zinloze haat van Depeche Mode.
1: Willy presents Dranouter, het familiefestival aan de voet van de Kemmelberg. Van 7 tot en met 9 augustus, met onder meer... De Koks, Flip Kaulier, Dress Like Boys en Sylvie Kreusch. Tickets en info, festivaldranouter.be.
2: Willy, music matters.
3: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Proximus stelt voor, de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
5: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Taco met kip en...
7: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
9: Caramba.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Je hebt deals... En je hebt TUI Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
11: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
12: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
13: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
14: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
15: Sunday Bloody Sunday. Met Catherine Moerkerke.

1984, tekstschrijver Martin Gore vond de tekst achteraf gezien iets te simplistisch, maar het klinkt nog altijd geweldig. Tijd nu voor het Amerikaanse volkslied. Waarschijnlijk de meest besproken versie, die van Jimi Hendrix live op Woodstock in 1969.

Het is een rauwe, pijnlijke, bijna huilende versie geworden, zoals alleen Jimi Hendrix dat technisch kon. Het publiek zag er meteen een protest in tegen de Vietnamoorlog, maar zelf heeft Hendrix altijd ontkend dat dat ook zo is. Conservatief Amerika stond in ieder geval op zijn achterste poten.

We blijven bij de Vietnamoorlog, maar maken het een stuk ingetogener met Sade, van wie we misschien denken dat ze alleen over liefde schrijft, maar hier vertelt ze het verhaal van een gebroken Vietnamsoldaat, voor altijd kapot, omdat hij heeft moeten doden. Dit is Like a Tattoo. He told

Star met Ring Ring, I Got to Sing. People Have the Power is een nummer van Patti Smith waarin ze de mensen aanmoedigt om verandering teweeg te brengen en de autoriteit uit te dagen.

0: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
1: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
4: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 12 uur.
6: Goedemiddag. Vanaf december komen er op de hele Vlaamse arbeidsmarkt praktijktesten op discriminatie. Dat heeft bevoegd minister Gené beslist. Er zullen dan fictieve sollicitaties gebeuren om te kijken of kandidaten gelijk behandeld worden. Want uit onderzoek blijkt dat mensen met een migratieachtergrond of oudere mensen vaker benadeeld worden. Eerder zouden er enkel praktijktesten zijn in sectoren die daarmee akkoord gingen. Vanaf vandaag mag je in alle kustgemeenten zwemmen, want overal zijn redders op post. Dat vertelt Ann Beun van de kustreddingsdienst.
7: Hou er rekening mee dat niet alle 83 reddersposten meteen open zijn. Dus elke gemeente heeft ervoor gezorgd dat er op één of meerdere plekjes gezwommen kan worden, in alle veiligheid. Maar eigenlijk de volledige bezetting van alle 83 reddersposten, die gaat van start op 1 juli samen in de grote vakantie.
6: Als je een duik wil nemen in het water, let dan ook op, want het zeewater is nog altijd erg fris, amper 16 graden. Twee krachtige AI-modellen van het Amerikaanse bedrijf Anthropic zijn niet meer beschikbaar voor buitenlandse bedrijven en regeringen. Dat heeft de Amerikaanse regering beslist. Het gaat om Mythos 5 en Claude 5. Techjournalist Kenneth Deel legt uit.
8: Ze doen dat officieel uit nationale veiligheidsoverwegingen, omdat het om heel straffe AI-modellen gaat die door hackers misbruikt kunnen worden, maar ook omdat er ondertussen al geruchten circuleren dat er jailbreaks te vinden zijn. Dat zijn trucs om die veiligheidsrestricties die dat misbruik net moeten voorkomen, te omzeilen.
6: Volgens Anthropic gaat het om een misverstand. Zij willen de toegang zo snel mogelijk herstellen. In het zuiden van Libanon heeft het Israëlische leger verschillende bombardementen uitgevoerd. Eerder riep het leger de burgers ook al op om te evacueren. Volgens Israël zijn de aanvallen gericht op de pro-Iraanse militie Hezbollah. Die reageerde dan weer met aanvallen op het noorden van Israël. Nochtans geldt er tussen beide landen een staakt het vuren. Op het WK voetbal in de Verenigde Staten nemen de Rode Duivels hittemaatregelen voor hun openingswedstrijd tegen Egypte maandagavond. Die match zal bij ruim 30 graden gespeeld worden. Sportjournalist Jarno Berto ter plaatse.
9: Hoe bereiden de Rode Duivels zich nu voor op dat temperatuurverschil? Wel door warmteprikkels uit te voeren op hun lichaam, regelmatig de sauna in te gaan en die tijd daarin dag na dag op te drijven van 15 over 20 naar 30 minuten. Er is ook een warm bad voorzien van 38 of 39 graden waar sommigen een half uur in zitten. Dus dat zou moeten maken dat de gewenning vlotter verloopt.
6: Vanavond is er al de vijfde match op het WK. Dan spelen Qatar en Zwitserland tegen elkaar. Geleidelijk meer opklaringen. Deze namiddag overal droog en zonnig bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, maximaal tot 22 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 20 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Bent van Looy.
2: Ik worstelde veel meer met hoe ik eruit zag op mijn 30ste dan nu.
0: Over haar dat verdwijnt op je hoofd.
2: Ik moet me altijd niet schelen.
0: En weer opduikt op de gekste plekken.
2: Ik begin misschien eindelijk twee baardharen te krijgen, dus voor mij is dat ongelooflijk nieuws.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app, of kijk op VTM Go. Willy.
3: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
4: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
3: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
4: Ik ga winnen, ik voel het.
3: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 2 miljoen euro. Lotto. Let's go. Omdat het kan.
5: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
6: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
7: Immoscoopman!
6: Ja. Immoscoopman?
8: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
5: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
8: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
5: Ah, ja?
8: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
7: Immoscoop, man!
11: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
12: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
6: Amai.
12: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
6: Handig.
13: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
12: Ja, handig inderdaad.
11: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
14: Volkswagen.
15: De ketelaren voor De Bruyne. Geweldige goal.
16: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
15: Heerlijk in de kruising.
16: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
15: Goal, score!
16: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
17: Hey, ik ben Dave van Pringentik, houthalen Helktre. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
18: Zeker weten. Koop de 1 bak of clip kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is kaching en daarna ching ching, yes!
17: Een meesterlijk gebrouwenactie in elke Pringentik van België.
18: Daar drinken we eentje op.
17: En nog verantwoord ook. Ching!
16: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
19: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
20: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
21: Medi-market. Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
22: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
21: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
23: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
24: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
23: Tot 10 jaar?
24: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
23: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
21: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan-concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
25: Krevel.
26: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
25: Krevel. Leef beter.
27: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
28: IKEA.
27: Voorwaarden op IKEA.be.
29: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
30: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
31: Willy. Music matters.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
4: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
5: Dat is de ja van Jumbo.
6: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
8: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
7: Echt? Oh, merci.
9: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
10: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Mannetjes, vader. Bobby is zo vrolijk.
2: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
1: En waarom?
2: Nog tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
3: En wat willen we?
2: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
4: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
5: Tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
7: Citroën.
6: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Taco met kip en...
8: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
10: Caramba.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
12: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
11: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
13: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helkteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bak kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke prik en tik. Daar drinken we eentje op.
14: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
15: Het nieuws van 1 uur.
16: Goedemorgen. De huisartsen in ons land schrijven te veel opiaten voor. Dat zijn zware verslavende pijnstillers die je krijgt voor acute pijn. In totaal gaat het om 48 miljoen dosissen, dat is 80% van het totale aantal. Huisartsen schrijven ze voor chronische pijn voor, terwijl het daar niet voor bedoeld is. De Orde van Geneesheren trekt daarom aan de alarmbel.
17: De meeste zijn eerst voorgeschreven door specialisten, dikwijls na een operatie, en zij zitten dan in een vervolgtraject. En iets opstarten, dat is makkelijk, maar iets stoppen is soms heel moeilijk. Ofwel omdat de pijn blijft duren, ofwel omdat die mensen verslaafd geraken en veinzen dat ze pijn hebben en dat de huisarts het zal onderhouden.
16: De Orde vraagt artsen om patiënten die zware pijnstillers nemen beter op te volgen en om eerst lichtere pijnstillers voor te schrijven. Vanaf vandaag mag je in alle kustgemeenten zwemmen, want overal zijn redders op post. Dat vertelt Anne Beun van de kustreddingsdienst.
18: Hou er rekening mee dat niet alle 83 reddersposten meteen open zijn. Dus elke gemeente heeft ervoor gezorgd dat er op 1 of meerdere plekjes gezwommen kan worden, in alle veiligheid. Maar eigenlijk de volledige bezetting van alle 83 reddersposten, die gaat van start op 1 juli samen in de grote vakantie.
16: Als je een duik wil nemen in het water, let dan ook op, want het zeewater is nog altijd erg fris, amper 16 graden. Twee krachtige AI-modellen van het Amerikaanse bedrijf Anthropic zijn niet meer beschikbaar voor buitenlandse bedrijven en regeringen. Dat heeft de Amerikaanse regering beslist. Het gaat om Mythos 5 en Claude 5. Techjournalist Kennedy legt uit.
19: Ze doen dat officieel uit nationale veiligheidsoverwegingen, omdat het om heel straffe AI-modellen gaat die door hackers misbruikt kunnen worden, maar ook omdat er ondertussen al geruchten circuleren dat er jailbreaks te vinden zijn. Dat zijn trucs om die veiligheidsrestricties die dat misbruik net moeten voorkomen, te omzeilen.
16: Volgens Anthropic gaat het om een misverstand. Zij willen de toegang zo snel mogelijk herstellen. Op het WK voetbal in de Verenigde Staten nemen de Rode Duivels hittemaatregelen voor hun openingswedstrijd tegen Egypte maandagavond. Die match zal bij ruim 30 graden gespeeld worden. Sportjournalist Jarno Bertel ter plaatse.
3: Hoe bereiden de Rode Duivels zich nu voor op dat temperatuurverschil? Wel door warmteprikkels uit te voeren op hun lichaam, regelmatig de sauna in te gaan en die tijd daarin dag na dag op te drijven, van 15 over 20 naar 30 minuten. Er is ook een warm bad voorzien van 38 of 39 graden, waar sommigen een half uur in zitten. Dus dat zou moeten maken dat de gewenning vlotter verloopt.
16: Vanavond is er al de vijfde match op het WK. Dan spelen Qatar en Zwitserland tegen elkaar. Deze namiddag overal droog en meer zon bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, maximaal tot 22 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 20 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer.

0: Cheap Goat is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Goat live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam. Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in Lease & Go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Ontdek top deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
4: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
5: 3, 2, 1.
4: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
5: Sorteren kan je zo meteen.
6: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
8: IKEA.
7: IKEA.
8: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
9: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sayo shampoo en conditioner, 5 voor maar €15.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Bij Bricoplanet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
12: Willy. Music Matters.

0: Willy presents Dranouter. Het familiefestival aan de voet van de Kemmelberg. Van 7 tot en met 9 augustus. Met onder meer... De Koks. Flip Kaulier, Dress Like Boys en Sylvie Kreusch. Tickets en info, festivaldranouter.be. Willy, music matters.
1: What did you steal? Secrets.
2: Vanaf 10 juni.
3: The human race cannot accept what we know.
2: Steven Spielberg.
4: If you do this, there's no undoing it.
1: This is Disclosure Day.
2: Disclosure Day. In de bioscoop.
5: Shh. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
5: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
6: Met de Superplus Deals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Taco met kip en...
6: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
8: Caramba.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
10: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
9: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile. Krevel.
11: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
9: Krevel. Leef beter.
12: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
13: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koop.
14: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
12: Immos Koopman!
15: Medic Market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medicoppeltekenmarket.be.
16: Medic Market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
5: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
6: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
7: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Willy.
9: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
10: Het nieuws van 2 uur.
11: Goedemiddag. De huisartsen in ons land schrijven te veel opiaten voor. Dat zijn zware verslavende pijnstillers die je krijgt voor acute pijn. In totaal gaat het om 48 miljoen dosissen. Dat is 80% van het totale aantal. Huisartsen schrijven ze voor chronische pijn, terwijl het daar niet voor bedoeld is. De Orde van Geneesheren trekt daarom aan de alarmbel.
12: De meeste zijn eerst voorgeschreven door specialisten, dikwijls na een operatie. En zij zitten dan in een vervolgtraject. En iets opstarten, dat is makkelijk, maar iets stoppen is soms heel moeilijk. Ofwel omdat de pijn blijft duren, ofwel omdat die mensen verslaafd geraken en veinzen dat ze pijn hebben en dat de huisarts het zal onderhouden.
11: De Orde vraagt artsen om patiënten die zware pijnstillers nemen beter op te volgen en om eerst lichtere pijnstillers voor te schrijven. In de VS is de overnamedeal tussen filmstudio's Paramount en Warner Bros. Nu officieel goedgekeurd. Dat heeft het ministerie van Justitie beslist. De deal was in februari al rond toen Netflix zich terugtrok, maar de overheid moest eerst nog onderzoeken of er geen bedreiging was voor de concurrentie. Dat is nu niet het geval. In totaal betaalt Paramount bijna €96 miljard voor Warner Bros. Op het EKG wielrennen in Italië is onze landgenoot Tim Seelen Europees kampioen geworden. Seelen versloeg een Duitser en een Tsjech in de sprint. Hij werd eerder ook al Europees kampioen tijdrijden en is ook wereldkampioen en Belgisch kampioen. Morgen verdedigt hij zijn Belgische titel. En een primeur voor ons land, want in 2030 organiseren we voor het eerst het EK handbal voor vrouwen samen met Frankrijk. Dat bevestigt de Belgische Handbalbond. De wedstrijden zullen in Antwerpen plaatsvinden, wellicht in de Lotto Arena. Onze Belgische handbalvrouwen zijn zo ook rechtstreeks geplaatst voor het EK voor de eerste keer ooit. Deze namiddag overal droog en meer zon bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, maximaal tot 22 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 20 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer.
13: Music matters.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Bent van Looy.
2: Ik worstelde veel meer met hoe ik eruit zag op mijn 30ste dan nu.
0: Over haar dat verdwijnt op je hoofd.
2: Ik moet me altijd niet schelen.
0: En weer opduikt op de gekste plekken.
2: Ik begin misschien eindelijk twee baardharen te krijgen, dus voor mij is dat ongelooflijk nieuws.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app, of kijk op VTM Go. Willy.
3: Mannekes, vader.
4: Bobby is zo vrolijk.
3: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
4: En waarom?
3: Nog tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
5: En wat willen we?
3: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
6: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
7: Tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
9: Echt zalig, ze al die films en series, Benjen.
8: Hoe praat jij nu?
9: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
8: En vind je vrouw dat niet lastig?
9: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
10: Mobile Vikings.
8: Play it smart.
11: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
12: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
13: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
12: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
14: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
12: Doen we wel. Argenta.
15: Zo simpel kan het zijn.
16: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
17: Ah ja, we gaan winnen, ik voel het.
16: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
17: Ik ga winnen, ik voel het.
16: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 2 miljoen euro. Lotto. Omdat het kan.
18: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Willy.

0: presents Shock Festival. Vier de 50ste verjaardag van het Rock'n'Roll Festival. Van 10 tot en met 12 juni. Met onder meer Chris Isaak. Sans, L7, Coxpair en Joan Jett and the Blackhearts. Tickets en info, shock.com.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: What did you steal?
2: Secrets.
3: Vanaf 10 juni.
4: The human race cannot accept what we know.
3: Steven Spielberg.
5: If you do this, there's no undoing it.
6: This is Disclosure Day.
3: Disclosure Day. In de bioscoop.
7: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
8: Xina.
7: Info in je winkel of op xina.be.
9: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
10: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini barbecue worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
12: Willy. Music matters.

0: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Voor

0: Nu Prime lid op amazon.com.be.
1: De ketelaren voor De Bruyne. Geweldige goal.
2: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising.
2: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Goku, score!
2: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
3: Je hebt deals. En je hebt TUI Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
2: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
4: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bakkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
5: Willy.
6: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 3 uur.
7: Goedemiddag. In Ravels in de provincie Antwerpen is het lichaam van een man gevonden in een appartementsgebouw. Het gaat om een man van 39, dat bevestigt het parket. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het parket onderzoekt dat nog. We geven meer geld uit aan vakantie en dat ondanks de oorlog in het Midden-Oosten en de stijgende energieprijzen. We betalen gemiddeld bijna €1.700 per persoon, dat is 5% meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit de reisbarometer van de Vlaamse reisbureaus. Koen van den Bos.
8: Er zijn een aantal verklaringen voor verhoging van budget. Uiteraard zit je met een aantal taksen die de Belgische regering heeft ingevoerd. Je zit daarnaast uiteraard met de impact een stukje van de kerosine. Maar daarbuiten zien we ook gewoon dat de reiziger meer budget geeft, omdat hij heel bewust kiest voor beleving. Dus men gaat op vakantie extra ervaringen bijboeken.
7: De populairste vakantielanden zijn Spanje, Frankrijk en Griekenland. En net niet voor Zizou Berghs op het tennistoernooi in Rosmalen in Nederland. In het dubbelspel verloor hij met zijn Franse partner de finale van een Nederlands duo. Ze ging onderuit in 2 sets. Het werd 2 keer 7-6. Het was voor Zizou Berghs zijn eerste dubbelfinale op een ATP-toernooi. Deze namiddag overal droog en meer zon bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, maximaal tot 22 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 20 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer.
5: Music matters.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile. Medi-Market.
2: Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
3: Zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8,500. Ook op de speciale serie Black Edition.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Voorwaarden op kia.be.
6: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sajo shampoo en conditioner, 5 voor maar €15.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
11: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
12: Promo koken.
13: Taco met kip en...
11: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
13: Caramba.
11: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Hey, ik ben Dave van Pringentik, houthalen Helchtre. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
4: Zeker weten. Koop de 1 bak of clip kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is ka-ching en daarna ching-ching, yes!
3: Een meesterlijk gebouwenactie in elke Pringentik van België.
4: Daar drinken we eentje op.
3: En nog verantwoord ook. Ching!
5: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
6: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
5: Echt? Oh, merci!
7: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
8: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
9: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1+1, gratis. Mooi weer van
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
12: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
13: Music matters.

0: Cheap Cult is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Cult live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Saban. Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
1: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
0: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
1: Ik ga winnen, ik voel het.
0: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 2 miljoen euro. Lotto. Let's go. Omdat het kan.
2: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 4 uur.
6: Goedemiddag. In Gerardsbergen in de provincie Oost-Vlaanderen is een sportvliegtuigje neergestort. Nadien belandde het toestel tegen een boom. De hulpdiensten hebben de piloot gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe zijn toestand nu is. Hij zou de enige inzittende geweest zijn. De precieze omstandigheden en de oorzaak van de crash zijn nog niet duidelijk. Na het zwaar verkeersongeval vannacht op de E403 in Isegem zijn een meisje van 4 en haar vader van 39 in levensgevaar. Dat bevestigt het parket. De moeder van het gezin, een vrouw van 40 en hun zoontje van 7, raakte zwaar gewond. Griet de Prest.
7: Volgens de eerste vaststellingen zou een personenwagen met daarin een gezin met 2 kinderen om nog een onduidelijke reden vrijwel stil hebben gestaan ter hoogte van de wegwerkzaamheden. Een achterliggend voertuig kon vermoedelijk de wagen niet meer ontwijken en is zo in botsing gekomen met de personen waarin het gezin zat. We hebben in ieder geval een verkeersdeskundige aangesteld en die zal nu de omstandigheden van het ongeval onderzoeken.
6: Nadien gebeurde nog een tweede ongeval. Een taxi die gestopt was om te helpen werd aangereden door een andere auto. Daarbij raakten 2 mensen lichtgewond. Het vredesakkoord tussen de VS en Iran kan binnen de 24 uur ondertekend worden. Dat zegt de Pakistanse premier. Pakistan bemiddelt in het conflict. Wat er in het akkoord staat is nog niet bekend. Als het akkoord rond is, zou de zeestraat van Hormuz weer opengaan. Er zal dan verder onderhandeld worden over een definitieve vrede. Deze namiddag overal droog en meer zon bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, maximaal tot 22 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 20 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer.

0: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
1: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
2: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
3: In Moskou!
4: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
3: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
1: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskoopman?
2: Och, jongens.
1: Dat is wel een held, hè.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoop, mam!
6: What did you steal?
7: Secrets.
8: Vanaf 10 juni...
9: The human race cannot accept what we know.
8: Steven Spielberg.
10: If you do this, there's no undoing it.
11: This is Disclosure Day.
8: Disclosure Day. In de bioscoop.
12: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
13: Ik ben blind.
14: Hij zit vast.
13: Ik ben blind.
14: Het licht is uitgevallen.
13: Oh, ik dacht even...
12: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
15: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1+1 gratis met een promopotje gratis.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Really, really, music matters.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Taco met kip en...
0: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
2: Caramba.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
4: Mannekes,
5: vader,
4: Bobby is zo vrolijk.
5: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
4: En waarom?
5: Nog tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
6: En wat willen we?
5: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
7: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
8: Tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Hehehe.

Music matters.

0: Billy Presents Shock Festival. Vier de 50ste verjaardag van het Rock'n'Roll Festival. Van 10 tot en met 12 juni. Met onder meer Chris Isaak. Sans, L7, Cocksparrer en Joan Jett and the Blackhearts. Tickets en info, shock.com. Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
2: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helktre. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bakkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 5 uur.
4: Goedemiddag. In Gerardsbergen in de provincie Oost-Vlaanderen is een zweefvliegtuigje neergestort. Nadien belandde het toestel tegen een boom. Je hoort burgemeester Fernand van Trimpont.
5: Er was 1 inzittende in het zweefvliegtuig en de hulpdiensten zijn onmiddellijk ter plaatse gekomen. Het slachtoffer is eerst nog gereanimeerd en daarna overgebracht naar het ziekenhuis in Aalst. De juiste oorzaak van het ongeval moet nog onderzocht worden.
4: Het parket zal daarvoor een deskundige aanstellen. Na het zwaar verkeersongeval vannacht op de E403 in Isichem zijn een meisje van 4 en haar vader van 39 in levensgevaar. Dat bevestigt het parket. De moeder van het gezin, een vrouw van 40 en hun zoontje van 7, raakte zwaar gewond. Het ongeval gebeurde aan een afrit die afgesloten was door werken. De auto van het gezin stond er stil en werd aangereden door een achterligger. We geven meer geld uit aan vakantie en dat ondanks de oorlog in het Midden-Oosten en de stijgende energieprijzen. We betalen gemiddeld bijna €1.700 per persoon, dat is 5% meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit de reisbarometer van de Vlaamse reisbureaus. Koen van den Bos.
6: Er zijn een aantal verklaringen voor verhoging van budget. Uiteraard zit je met een aantal taksen die de Belgische regering heeft ingevoerd. Je zit daarnaast uiteraard met de impact een stukje van de kerosine. Maar daarbuiten zien we ook gewoon dat de reiziger meer budget geeft, omdat hij heel bewust kiest voor beleving. Dus men gaat op vakantie extra ervaringen bijboeken.
4: De populairste vakantielanden zijn Spanje, Frankrijk en Griekenland. Het vredesakkoord tussen de VS en Iran kan binnen de 24 uur ondertekend worden, dat zegt de Pakistanse premier. Pakistan bemiddelt in dat conflict. Wat er in het akkoord staat, is nog niet bekend. Als het akkoord rond is, zou de zeestraat van Hormuz weer opengaan. Er zou dan verder onderhandeld worden over een definitieve vrede. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de 7e rit gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpe, een zware bergrit met aankomst bergop. Hij had het voor de Spanjaard Juan Ayuso. Kian Uitenbroeks reed een sterke slotklim en werd 5e. De Australier Luke Tuckwell blijft leider in het klassement. Op het Europees kampioenschap G-wielrennen in Italië is Tim Seelen Europees kampioen geworden op de wegrit. Hij versloeg een Duitser en een Tsjech in de sprint. Hij won gisteren ook al goud op de tijdrit. En hij is ook wereldkampioen en Belgisch kampioen, zowel in het tijdrijden als op de weg. En net niet voor Zizo Bergs op het tennistoernooi in Rosmalen in Nederland. In het dubbelspel verloor hij met zijn Franse partner de finale van een Nederlands duo. Ze gingen onderuit in 2 sets, het werd 2 keer 7-6. Het was voor Zizo Bergs zijn eerste dubbelfinale op een ATP-toernooi. Vanavond zonnige periode, vannacht meer wolken, maar op de meeste plaatsen droog. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima rond 18 graden. De volgende dagen wordt het warmer, donderdag gaan we richting 30 graden.

0: presents Jera on Air. Het punk, hardcore en metalcore festival van Nederland. Van 25 tot en met 27 juni. Met onder meer The Offspring, Rise Against, Architects en Papa Roach. Tickets en info, jeraonair.nl. De Tiguan Gold Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
1: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
2: Amai.
1: En hier de trekhak uitklappen zonder een maat te raken.
2: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
1: Ja, handig inderdaad.
0: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Gold Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
3: Volkswagen.
4: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg, recuperen.
5: Zegt je oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recuperen in een recuperpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recuperen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
6: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
7: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
6: Hoe praat jij nu?
7: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
6: En vind je vrouw dat niet lastig?
7: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
8: Mobile Vikings.
6: Play it smart.
9: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
10: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
11: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
12: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries. Die Lotte heeft opgevolgd?
11: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
13: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
11: Doen we wel. Argenta.
13: Zo

0: Music Matters.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
4: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
5: En ook uw budgetvakantiepech?
4: Wat?
5: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budgetvakantiepret en buikpijn van uw budgetvakantiepech.
4: Oh nee?
5: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
6: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
6: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
7: What did you steal?
8: Secrets.
9: Vanaf 10 juni.
10: The human race cannot accept what we know.
9: Steven Spielberg.
11: If you do this, there's no undoing it.
12: This is Disclosure Day.
9: Disclosure Day. In de bioscoop.
13: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
14: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
15: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
14: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
16: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
17: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Taco met kip en...
0: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
2: Caramba.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand.

0: Want anders, er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
1: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
2: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
2: Immos Koopman.
4: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Willy.
6: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 6 uur.
7: Goedenavond. In Gerardsbergen in de provincie Oost-Vlaanderen is een zweefvliegtuigje neergestort. Nadien belandde het toestel tegen een boom. Je hoort burgemeester Fernand van Trimpont.
8: Er was één inzittende in het zweefvliegtuig en de hulpdiensten zijn onmiddellijk ter plaatse gekomen. Het slachtoffer is eerst nog gereanimeerd en daarna in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis in Aalst. De juiste oorzaak van het ongeval moet nog onderzocht worden.
7: Het parket zal daarvoor een deskundige aanstellen. Alle artsen moeten de medische gegevens van hun patiënten kunnen inkijken. Daarvoor pleit de Orde der Artsen. Nu kunnen patiënten zelf kiezen of een dokter hun medische geschiedenis kan zien, maar daardoor kunnen patiënten te makkelijk aan zware verslavende pijnstillers raken. Ook verslavingsexpert Geert Dom is voorstander.
9: Een probleem is dat veel mensen die verslaafd zijn, wel eens durven gaan shoppen bij verschillende artsen. De patiënt kan, als die dat wil, op een knopje drukken en dat maakt dat ik de medicatie niet kan zien die andere artsen hebben voorgeschreven. Dus dat faciliteert een beetje mogelijk shoppinggedrag en ik denk terecht dat de orde zegt dat we daar vanaf moeten, dat er een heel duidelijke transparantie is.
7: Eerder raakte al bekend dat de huisartsen in ons land te veel van die verslavende pijnstillers voorschrijven. Elk jaar in totaal 48 miljoen dosissen. Iran ontkent dat er binnen de 24 uur een akkoord ondertekend kan worden met de VS. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het was bemiddelaar Pakistan die dat eerder had verklaard. Maar het zal nu al zeker niet voor morgen zijn. Voor wanneer dan wel is niet duidelijk. In het akkoord staat onder meer de heropening van de straat van Hormuz. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de zevende rit gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Een zware bergrit met aankomst bergop. Hij haalde het voor de Spanjaard Juan Ayuso. Kian Uytenbroeks reed een sterke slotklim en werd vijfde.
10: Ik heb er niet veel van gezegd de afgelopen dagen, maar ik was eigenlijk wel ziek. Maar ja, sinds vandaag voelde ik me echt terug goed. En ja, ik weet ook, er komt nog een percentje bij richting de Tour. Het is natuurlijk voor iedereen, hè. Iedereen piekt naar de Tour. Dus, ik ben blij met de performance van vandaag.
7: De Australier Luke Tuckwell blijft leider in het klassement. En als de Rode Duivels scoren op het WK, zal in het stadion Kiss the Grass Allez Allez te horen zijn van Sylvie Kroos en Romeo Elvis. Dat is het officiële WK-lied van de Rode Duivels. Elk land mag zijn goaltune kiezen. Bij Nederland wordt het André Hazes met Wij houden van Oranje. Vanavond krijg je zonnige periode, vannacht meer wolken, maar op de meeste plaatsen droog. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima rond 18 graden. De volgende dagen wordt het warmer, donderdag gaan we richting 30 graden.
5: Music matters.

0: Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
6: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
7: In juni bij Xina tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
8: Xina.
7: Info in je winkel of op xina.be.
9: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sayo shampoo en conditioner, 5 voor maar €15.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Really, music matters.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Bent van Looy.
2: Ik worstelde veel meer met hoe ik eruit zag op mijn 30ste dan nu.
0: Over haar dat verdwijnt op je hoofd.
2: Ik moet me altijd niet schelen.
0: En weer opduikt op de gekste plekken.
2: Ik begin misschien eindelijk twee baardharen te krijgen, dus voor mij is dat ongelooflijk nieuws.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app, of kijk op VTM Go.
3: Willy. Ligt het op, laat het op, werkt het op school.
4: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
5: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
8: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.

0: Billy Presents Shock Festival. Vier de 50ste verjaardag van het Rock and Roll Festival. Van 10 tot en met 12 juni. Met onder meer Chris Isaak. Sans, L7, Coxsparrow en Joan Jett and the Blackhearts. Tickets en info, shock.com.
1: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
2: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu één bak kristal 0.0 en krijg de twee daar gratis bij. In elke prik en tik. Daar drinken we eentje op.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 7 uur.
4: Goedenavond. Alle artsen moeten de medische gegevens van hun patiënten kunnen inkijken. Daarvoor pleit de Orde der Artsen. Nu kunnen patiënten

0: zelf kiezen of een dokter hun medische geschiedenis kan zien. Maar daardoor kunnen patiënten te gemakkelijk aan zware, verslavende pijnstillers geraken. Ook verslavingsexpert Geert Dom is voorstander.
1: Een probleem is dat veel mensen die verslaafd zijn, maar die durven gaan shoppen bij verschillende artsen. De patiënt kan, als die dat wil, op een knopje drukken en dat maakt dat ik de medicatie niet kan zien die andere artsen hebben voorgeschreven. Dus dat faciliteert een beetje mogelijk shoppinggedrag en ik denk terecht dat de orde zegt dat we daar vanaf moeten, dat een heel duidelijke transparantie is.
0: Eerder raakte al bekend dat de huisartsen in ons land te veel van die verslavende pijnstillers voorschrijven. Elk jaar in totaal 48 miljoen dosissen. In Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt voor de zware explosie in een appartementsgebouw. Dat meldt de Nederlandse politie. Die nam ook 2 voertuigen in beslag. De explosie vond gisteren nacht plaats in een fitnesscentrum. 7 mensen raakten gewond, 2 van hen zijn er zwaar aan toe. Het is nog niet duidelijk hoe de explosie is ontstaan. Mogelijk waren de verdachten zich aan het voorbereiden op een plofkraak. Iran ontkent dat er binnen de 24 uur een akkoord ondertekend kan worden met de VS. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het was bemiddelaar Pakistan die dat eerder had verklaard. Maar het zal nu al zeker niet voor morgen zijn. Voor wanneer dan wel is niet duidelijk. In het akkoord staat onder meer de heropening van de straat van Hormuz. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de 7e rit gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Een zware bergrit met aankomst bergop. Hij haalde het voor de Spanjaard Juan Ayuso. Kian Uytebroeks reed een sterke slotklim en werd 5e.
2: Ik heb er niet veel van gezegd de afgelopen dagen, maar ik was eigenlijk wel ziek. Maar ja, sinds vandaag voelde ik me echt terug goed. En ja, ik weet ook, er komt nog een percentje bij richting de Tour. Het is natuurlijk voor iedereen. Hè. Iedereen piekt naar de Tour. Ik ben blij met de performance van vandaag.
0: De Australiër Luke Tuckwell blijft leider in het klassement. De Brit George Russell vertrekt morgen van een pole position in de grote prijs van Barcelona Formule 1. Hij was de snelste in de kwalificaties voor Lewis Hamilton. PK-leider Kimi Antonelli reed de 3e tijd. De Monegasque Charles Leclerc crashte in de kwalificaties. Hij bleef ongedeerd en start voorlopig van op de 10e plaats. Vanavond krijgen we zonnige periode, vannacht meer wolken, maar op de meeste plaatsen droog. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima rond 18 graden. De volgende dagen wordt het warmer. Donderdag gaan we richting 30 graden.

0: Medi-Market.
1: Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
2: Zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: Willy presents Jera on Air. Het punk, hardcore en metalcore festival van Nederland. Van 25 tot en met 27 juni. Met onder meer The Offspring, Rise Against, Architects en Papa Roach. Tickets en info, jeraonair.nl.
1: Willy. Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond. Het vredesakkoord tussen Iran en de VS wordt wel degelijk morgen ondertekend, dat zegt de Amerikaanse president Donald Trump. Eerder had Iran dat tegengesproken. Intussen komen er al wat punten uit het akkoord naar buiten. Midden-Oosten-kenner Koert de Buff.
3: Als één iets duidelijk is, denk ik, is dat Iran uit dit akkoord goed komt. Dat Iran lijkt toch gewonnen te hebben. Aan de ene kant gaat de straat van Hormuz terug open. Dat zal erin staan. Er zal ook instaan dat er bevroren gelden teruggaan naar Iran. Het gaat over vele miljarden die uiteindelijk naar Iran zullen stromen.
2: In Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt voor de zware explosie in een appartementsgebouw. Dat meldt de Nederlandse politie. Die nam ook 2 voertuigen in beslag. De explosie vond gisteren nacht plaats in een fitnesscentrum. 7 mensen raakten gewond. 2 van hen zijn er zwaar aan toe. Het is nog niet duidelijk hoe de explosie is ontstaan. Mogelijk waren de verdachten zich aan het voorbereiden op een plofkraak. De Brit George Russell vertrekt morgen van een pole position in de Grote Prijs van Barcelona Formule 1. Hij was de snelste in de kwalificaties voor Lewis Hamilton. WK-leider Kimi Antonelli reed de 3e tijd. De Monegask Charles Leclerc crashte in de kwalificaties. Hij bleef ongedeerd en start voorlopig van op de 10e plaats. Vanavond krijgen we zonnige periode. Vannacht meer wolken, maar op de meeste plaatsen droog. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima rond 18 graden. De volgende dagen wordt het warmer. Donderdag gaan we richting 30 graden.
0: Willy.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Really, music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond. De VS en Iran staan dicht bij een vredesakkoord. Volgens de VS zal dat morgen ondertekend worden, volgens Iran over enkele dagen. Intussen komen er al wat punten uit het akkoord naar buiten. Midden-Oosten-kenner Koert de Buff.
3: Als er één iets duidelijk is, denk ik, is dat Iran uit dit akkoord goed komt. Dat Iran lijkt toch gewonnen te hebben. Aan de ene kant gaat de straat van Hormuz terug open. Dat zal erin staan. Er zal ook instaan dat er bevroren gelden teruggaan naar Iran. Het gaat over vele miljarden die uiteindelijk naar Iran zullen stromen.
2: De piloot die vanmiddag neerstortte met zijn zweefvliegtuig in de Gerardsbergen is een man van 70. Hij komt uit Gerardsbergen, dat meldt het parket. Hij ligt nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het is niet duidelijk waardoor hij neergestort is, het parket onderzoekt dat. In de Alpen zijn in 24 uur 7 bergbeklimmers om het leven gekomen. Gisteren kwamen 3 bergbeklimmers om in de Italiaanse Alpen. Waarschijnlijk was één van hen gevallen en sleurde hij de andere mee. Nog in Italië is vanmiddag een lichaam gevonden op een gletsjer. In Zwitserland kwam een bergbeklimmer om het leven op de Matterhorn. En ook in Frankrijk, vlakbij de Mont Blanc, vielen 2 doden. Vannacht komen er meer wolken opzetten, maar het blijft op de meeste plaatsen droog, minimaal rond 12 graden. Morgen droog met opklaringen bij maximaal tot 19 graden. De volgende dagen wordt het warmer, donderdag gaan we richting 30 graden.

0: Willy presents Jera on Air. Het punk, hardcore en metalcore festival van Nederland. Van 25 tot en met 27 juni. Met onder meer The Offspring, Rise Against, Architects en Papa Roach. Tickets en info, jeraonair.nl.
1: Music matters. Really, really. Music matters.

0: samenwerking met Saban. Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. Het meisje van 4 en haar vader, die in kritieke toestand in het ziekenhuis lagen na een ongeval op de E403, zijn niet meer in levensgevaar. Dat meldt het parket. Hun auto werd vannacht aangereden toen ze zo goed als stil stonden aan een afrit die afgesloten was door werken. Ook de moeder en hun zoon van 7 raakten zwaar gewond. De piloot die vanmiddag neerstortte met zijn zweefvliegtuig in Geraardsbergen is wel nog in levensgevaar. Het gaat om een man van 70. Hij komt uit Geraardsbergen, dat meldt het parket. Het is niet duidelijk waardoor hij neergestort is. Het parket onderzoekt dat. In Gent is actrice Nathalie Broots begonnen aan een marathon. 24 uur op het podium staan en 100 keer dezelfde scène spelen met telkens een andere tegenspeler. Het is een scène uit een film van regisseur John Cassavetes, waar ook improvisatie bij komt kijken.
3: De uitdaging ligt hem in telkens als er iemand anders binnenkomt om die specifieke energie in het hier en nu toe te laten en die scène van daaruit te spelen. Dus het is niet dat ik mijn heel groot idee van ik ga die zo doen of zo doen. Het is de kunst, zoals het in het leven ook de kunst is, van het hier en nu te leven.
2: Het publiek kan 24 uur blijven kijken of in- en uitwandelen wanneer ze dat willen. In de Alpen zijn in 24 uur 7 bergbeklimmers om het leven gekomen. Gisteren kwamen 3 bergbeklimmers om in de Italiaanse Alpen. Waarschijnlijk was 1 van hen gevallen en sleurde hij de andere mee. Nog in Italië is vanmiddag een lichaam gevonden op een gletsjer. In Zwitserland kwam een bergbeklimmer om het leven op de Matterhorn. En ook in Frankrijk, vlakbij de Mont Blanc, vielen 2 doden. In Albanië hebben betogers het luxe resort bestormd dat gelinkt wordt aan de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Ze haalden de hekken rond het terrein neer. Er wordt al weken geprotesteerd tegen de bouw van het resort. Het project heeft banden met Jared Kushner, de schoonzoon van Trump. Het komt in een natuurgebied waar onder meer flamingo's leven. En de betogers eisen ook een betere compensatie voor bewoners die grond moeten afgeven. De Belgian Arrows liggen eruit op de World Cup of Darts. Mike de Dekker en Dimitri van den Berg verloren in de 8e finale van Noord-Ierland met 8-7. Ze leken nochtans op weg naar een stunt, want ze kwamen 4-6 voor. Noord-Ierland is de titelverdediger. Vannacht komen er meer wolken opzetten, maar het blijft op de meeste plaatsen droog, minimaal rond 12 graden. Morgen droog met opklaringen bij maxima tot 19 graden. De volgende dagen wordt het warmer. Donderdag gaan we richting 30 graden. Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. Het meisje van 4 en haar vader die in kritieke toestand in het ziekenhuis lagen na een ongeval op de E403 zijn niet meer in levensgevaar. Dat meldt het parket. Hun auto werd vannacht aangereden toen ze zo goed als stil stonden aan een afrit die afgesloten was door werken. Ook de moeder en hun zoon van 7 raakten zwaar gewond. In Gent is actrice Nathalie Broots begonnen aan een marathon. 24 uur op het podium staan en 100 keer dezelfde scène spelen, met telkens een andere tegenspeler. Het is een scène uit een film van regisseur John Cassavetes, waar ook improvisatie bij komt kijken.
3: De uitdaging ligt hem in, telkens als er iemand anders binnenkomt, om die specifieke energie in het hier en nu toe te laten en die scène van daaruit te spelen. Dus het is niet dat ik mijn heel groot idee van ik ga die zo doen of zo doen. Het is de kunst, zoals het in het leven ook de kunst is, van het hier en nu te leven.
2: Het publiek kan 24 uur blijven kijken of in- en uitwandelen wanneer ze dat willen. In ons basketbal zijn de Antwerp Giants kampioen. Ze wonnen de beslissende wedstrijd van Oostende met 89-84. Het is 26 jaar geleden dat Antwerp de titel won. De Belgian Arrows liggen eruit op de World Cup of Darts. Mike de Dekker en Dimitri van den Berg verloren in de 8e finale van Noord-Ierland met 8-7. Ze leken nogthans op weg naar een stunt, want ze kwamen 4-6 voor. Noord-Ierland is de titelverdediger. Vannacht komen er meer wolken opzetten, maar het blijft op de meeste plaatsen droog, minimaal rond 12 graden. Morgen droog met opklaringen bij maximaal tot 19 graden. De volgende dagen wordt het warmer, donderdag gaan we richting 30 graden.
0: Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goeienacht. In Nederland is al 124.000 euro opgehaald na het ongeval met fietsende kinderen. Daarbij kwamen 3 kinderen en een begeleider om het leven. Ze waren op schoolkamp toen ze werden aangereden door een auto. Een ouder van de school had de inzamelingsactie opgezet en zegt dat er nu genoeg geld verzameld is voor de direct getroffen gezinnen. Na het ongeval is een man van 19 opgepakt. In ons basketbal zijn de Antwerp Giants kampioen. Ze wonnen de beslissende wedstrijd van Oostende met 89-84 na een verlenging. Na het vierde kwart stond het 77 gelijk. Het is 26 jaar geleden dat Antwerp de titel won. Voor Oostende is er een einde gekomen aan een reeks van 14 opeenvolgende titels. Op het WK voetbal hebben Qatar en Zwitserland 1-1 gelijk gespeeld. Zwitserland was in de eerste helft op voorsprong gekomen, maar Qatar maakte in de toegevoegde tijd gelijk. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Brazilië en Marokko. En morgenavond spelen de Rode Duivels hun eerste wedstrijd op het WK tegen Egypte. In aanloop naar de wedstrijd gaf Kevin De Bruyne een persconferentie. Hij kijkt er naar uit.
3: Hopelijk kunnen we gewoon goed starten tegen Egypte. Goede matchen spelen, kunnen we ons ding doen en hopelijk winnen. Ja, als we zo kunnen groeien dat het goed kan gaan. En eens dat je verder gaat in een toernooi, dan probeert je elke match te winnen. Wat gaat er gebeuren? Geen idee. Maar op dit moment is het gevoel positief in de groep. Dus ja, wie weet kunnen we iets moois doen.
2: Vannacht komen er meer wolken opzetten, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Minima rond 12 graden. Morgen droog met opklaringen bij maxima tot 19 graden. De volgende dagen wordt het warmer. Donderdag gaan we richting 30 graden.